0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Wellens. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit

0: ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op delijzegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfecte dienst na verkoop.
1: Alles voor het land, van klein tot groot. Wie zoekt, die kent de Rauw Albien niet. En wie zoekt, kent, die zoekt niet.
0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.
4: Ik

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt-het-vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt-het-vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden, daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Nova. Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran.

0: eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden, daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Hallo weekend.
1: Stef Leeuwenaard.
3: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

Goedemorgen allemaal en van harte welkom in een nieuwe Hallo Weekend hier bij Radio Nova. Het is zaterdag, gaat het vandaag bloeierig heet worden? Ik ga jou dat straks even vertellen, maar volgens mij gaan we terug naar de 30 graden, geloof me. Ik hoop dat jij deze afgelopen week allemaal goed hebt verlopen, genoeg gedronken. Nou, mensen die kunnen binnenblijven, dat is nog altijd de boodschap natuurlijk. Een goede, misschien nieuws heb ik, dat we volgende week naar graden gaan van 25 graden. Blijft altijd droog, dus we gaan zeker en vast de zomer nog niet gaan verlaten. Eventjes over het programma Hallo Weekend. Wat is de formule? De meesten kennen dat al. En als er nieuwe luisteraars zijn, geef ik dat graag even mee. Jullie kunnen groeten en verzoeken overmaken. Vandaag weliswaar niet met gast, ik ben er alleen. Maar hou je niet tegen ook om platen te gaan vragen. Je doet dat via ons telefoonnummer. En ik neem het er gauw even bij. 0469-1883-60. Dat is 0469-1883-60. Of je kan het ook doen via onze app van Radio Nova. Kan je ook eventjes een gesprekje doen. Ja, ik antwoord wel. Ik zie alles passeren op mijn scherm. Of, als dat nog niet genoeg is, ook via onze Facebookpagina van Radio Nova. Want Gerda die heeft daar ondertussen ook alles al in orde gebracht, dat je daar kan gaan posten. Je kan het ook eventjes gaan doen via onze website.

Dit onderaan rechts, dat icoontje. En dan vind je daar ook wel om jouw groetje en verzoeken eventjes gaan mee te geven. Voilà, alle ingrediënten zijn gegeven. We gaan eraan beginnen. Dit is Marianne Weber samen met John de Bever.

waren Jan Wever en John de Wever eventjes samen. Hè. Denk nog een keertje aan mij. David, die vraagt me... Stef, is het daar niet te warm in de studio? Wel, ik kan jou verzekeren, ik zie het net verschijnen, 32 graden. Daarom heb ik mijn outfit zo'n beetje aangepast en heel wat ventilators laten draaien. Marleentje uit Nienhoven vroeg deze plaat aan. En je hebt dus een hart van hout van Marianne Weber. Dat voor iedereen die ik ken en voor het ganse Radio Nova team. Alsjeblieft, Marleentje. Allee, dat is dan. Ja, ik moet nog een beetje wakker komen. Hartje van goud, hè? Dat is het natuurlijk. Marianne Weber.

Voilà, dat hartje van goud hebben we dus gehad. Hè. We gaan eens kijken naar iets helemaal anders. En ja, zijn er nog groeten en verzoeken? Wel, dan wil ik het wel eens weten. Ja, David die zei me net, heeft net geantwoord. Daar was ik eigenlijk mee bezig. Stef, ik moet jou toch wel zeggen. Binnen de toekomst gaat het alsmaar meer en meer worden, die hitte. Dus pas jouw studio een beetje aan. Wel, ik heb airco. Als je goed kijkt, dan kan je dat zien. We hebben airco. En ondertussen krijg ik via de app van Radio Nova toch ook wel eens Patrick van Liedekerke binnen. Hey, goedemorgen Patrick. Een hele goedemorgen, zegt hij aan iedereen. Zou je voor mij en iedereen die aan het luisteren is, als ook voor alle medewerkers van Radio Nova, is een plaat willen draaien van Tom Jones. Oh, er zijn er heel veel Tom Jones. Hè. Die heeft heel wat platen uitgebracht. Dus dat moet normaal gezien toch wel geen probleem zijn. Mag ik er zelf in kiezen? Oké, dan ga ik voor de volgende. Help Yourself. Als jij een plaat wil horen, wel, dan kan je dat doen op verschillende manieren. Ik geef het nog even mee. Ons telefoonnummer 0469-1883-60. Je kan het ook eventjes meegeven via onze website. Je kan dat ook doen via onze Facebookpagina. Daar heeft Gerda al voor gezorgd. En via de app van Radio Nova. Dan heeft dat ook zo'n effectje zoals Patrick van Liedekerke deed. Ja, dat is vliegensvlug dat allemaal behandeld wordt. Allee, het is tijd voor Tom Jones.

0: Toch wel een goede keuze van Patrick. Hè? Koos Help Yourself van Tom Jones. Ja, er komen nog verzoekjes binnen, maar eerst en vooral gaan we dit even meegeven.
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
5: Dit is Radio Nova.
6: Hallo weekend.
7: Stef Lindenaert.
6: Radio Nova.
0: Radio Nova natuurlijk en hallo weekend. Elke weekend eigenlijk. Wat zegt het zelf? Tussen 9 en 12, hè, op zaterdag met mezelf en af en toe wel eens een gast. En dan op zondag Ruud en Gerda. Ondertussen ook al een heel bekend duo bij Radio Nova. We hebben nog een verzoekje binnengekregen via onze app. En dat is er één voor Lindsay. Ja, een paar weken geleden heb ik een trouw mogen draaien. Waarvoor ik heel vereerd ben, echt waar. Het was een heel leuk feestje samen met Steven. En toen hebben wij daar de openingsdans gedaan van Ron Keating. This I Promise You. Wel, zegt ze, Stef, na die 2 weken wil ik dat wel nog eens beleven, samen met al de luisteraars van Radio Nova. En hoe leuk is dat en lief van haar. We gaan dat doen. Ron Keating. This I Promise You.

mooie openingsdans toch wel, hè? Ja, schrijf ze. Mijn Steven hier thuis is onmiddellijk geëmotioneerd van jouw woorden, Stef. Wel, het was toch wel emotioneel, die openingsdans, hè? Heel mooie herinnering hebben ze er kunnen aan overhouden. Wel, we hebben nog wat verzoekjes. Fanny, ik weet niet waar ze is, maar David hier laat me even weten. Hey, Stef, bij ons hier boven 29 graden, beneden 24 graden. Het valt al bij al dus nog wel mee. En zegt hij, ja, die plaat die je net draaide van Ronan Keating, die zou perfect gepast hebben als vervolg op onze openingsdans. We gaan straks nog even de openingsdans draaien van Fanny en David daar uit Toonbeek. Maar voor we dat doen, ja, ik weet, ze houdt van country. Toch wel. En laten we eens een countryblad draaien. Ook ons Carlo die is aan het luisteren. Het is tijd voor die high class lady. Goedemorgen.

overal krijg ik wel een reactie. Hey, wat een leuke platen is dat op zaterdagochtend bij Radio Noah. Dat is altijd in het weekend zo. Is het niet op zaterdag, dan is het op zondag bij Gerda en Ruud, geloof me. Zeg, weet je wie er ook eventjes een berichtje stuurde? Dat is onze Gert Timmerman van GT Drive. Een paar jaren geleden, ik herinner me nog goed, ik zat op een ander radiostation. Toen hebben wij, en vooral dankzij hem, een plaatje van Pietje Thomas gaan lanceren. En het werd een heel groot succes. Zegt hij gisteravond tegen mij: Stef, we gaan dat morgen in jouw programma eens overdoen. Maar dan wel met de plaat van Johnny Bolk en Tisdra Peters. Wanneer zie ik jou eens weer? Wel, Gert, heel speciaal voor jou.

Wallachim, dat is de plaat die onze Gert eventjes wil lanceren bij Radio Nova. Johnny Bolk en Tirza, liever Peters met Wanneer ik jou zie. Dat is bij deze gebeurd, Gert. En ja, de mensen die kunnen dat, onze luisteraars kunnen dat altijd gaan aanvragen in een of ander radioprogramma. Of misschien ook morgen bij Ruud en Gerda vanaf 9 uur. Hè. Maddie uit Aichem vroeg ook eens een plaat aan. En we moeten ze draaien. Mike Brandt, Laissez-moi t'aimer. En dat voor alle luisteraars en alle mensen die ze kent. We gaan dat met veel plezier gaan doen. Hier is Mike Brandt.

0: betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.
4: Hallo weekend. Stef, Leeuwenhard.

Wallace, Engel Bewaarder natuurlijk van Marco Schuitmaker. We gaan eens kijken naar het volgende. Ja, dat is het weer, hè. Het is momenteel bijna 9:45. En wat wordt het vandaag? Ja, zoals ik zei, het begin van het programma. Maximale temperaturen vandaag 35 graden. Met af en toe wat bewolking. Maar de zon die heeft het eigenlijk voor het zeggen. Vannacht gaat het onweren. Dus wees veilig. Hou alles goed in de gaten. En ga niet onder een boom staan of zo, hè. 22 graden wordt het vannacht. Morgen. Zondag, ja, het wordt ook nog tropisch warm, 29 graden. Vooral zon in de voormiddag, namiddag kans op wat regen. En het wordt ook bewolkt. Maandag wordt alles leeflijker, noem ik dat. 26 graden ook bij zon. Dinsdag houden we hetzelfde weertype aan, 26 graden. Woensdag 25 graden. Volgende week donderdag, dan zou het voor de eerste keer een beetje kunnen gaan regenen in de namiddag. Maar ook nog altijd mooie temperaturen. 25 graden, zelfs vrijdag 26 graden. Het wordt dus volgende week vooral genieten. Ons Marleentje uit Nienhoven, die had ook nog eens een plaat aangevraagd. En we gaan dat zo meteen even behandelen. Ik neem het er gauw even bij. Wat had ze geschreven? Goedemorgen, Stefke. Graag een plaat van de Archies, Sugar Sugar. En dat voor alle eenzame en zieke mensen. En ook voor het ganse Radio Nova-team. Wel, dat draaien we voor al die mensen die opnoemden.

keuze van ons Marleentje daar uit de Ninove. Ja, die sugar van de Archies. Ook zo'n lekkere zomers. Als je daar thuis in de tuin iets gaat doen van werken, zou ik niet aanraden. Het is er heel veel te warm voor. Maar misschien toch al, laat me even kijken, bijna 10 uur. Misschien nog wat vroeg om een aperitiefje. Maar heb je dat? Oké, jouw keuze natuurlijk. Maar ik geef nog even mee. Ik zou graag eens wat verzoekjes hebben via de telefoon. Dat is altijd aangenaam, ook voor onze luisteraars. Wat hoef je te doen? Je kan ons bellen. 0469-1883-60. Ik herhaal. 0469-1883-60. En natuurlijk ook via onze website. Rechts onderaan dat icoontje vind je. Of dat nog niet genoeg is, via de Facebookpagina. Gerda heeft daar best al gedaan. Dus je kan dat ook daar eventjes gaan doen. Maar sinds een paar maanden nieuw kan je dus ook... Ook toch wel via onze app van Radio Nova. Gaan platen en groeten, verzoeken, vragen. Dus allemaal leuk dat je dat eventjes kan meegeven op die verschillende manieren. En zeg je, het is me allemaal veel te moeilijk. Ik ga naar Stef zelf sturen via zijn messenger op Facebook. Wel, dan mag je dat ook wel doen. En dan draaien we dat zeker en vast wel eens. Wat ik klaarstaan heb is een echte goede discoplaat. Een plaat die hoort bij zo'n temperaturen. Altoman, D-I-S-C-O. Hey, goedemorgen allemaal. Hallo weekend nog tot 12 uur.

Spotify SEO van Auto One, hè. Amai, amai, amai. Wat een discoplaat in de tijd. Goed. Ik kreeg ook nog eens een berichtje van David. Hij

Toornbeek. En zegt hij, hey Stef, een goede plaat om vandaag ook nog eens te draaien is Bart Kuil met Mooi Weer Vandaag. Dat bracht me op een ideetje. Jullie kunnen mij helpen vandaag om zoveel mogelijk platen te gaan draaien die te maken hebben met zomer, waar je zomer in hoort, waar je bijvoorbeeld zon in hoort, waar je een mooi weer in hoort. Ja, alles wat te maken heeft met dit weer die we momenteel hebben. Hoe kan je dat even doorsturen? Via onze app van Radio Nova. En ik ben eens benieuwd welke ideeën, welke platen jullie er gaan doorsturen. Dus voor alle duidelijkheid, moet te maken hebben met de zon. Mag ook Engels zijn, Frans, denk maar eens na. Met de warmte. Ja, zo algemeen. Met dit warme weer moet erbij passen. Zon of zo moet er allemaal in komen. Oké, okay? Denk even goed na. Goed idee van David uit Tollenbeek. En die gaf mij eventjes mee. Stef, draai Bart Kuil eens met een mooi weer vandaag. En dat is een perfecte keuze, man.

0: Ja, ja, ja. Ondertussen heeft Maddy ook al een paar goede ideeën gegeven. En ja, ik kan jou verzekeren dat ook Nicoleke Goossens uit Aalst dat gedaan heeft. We gaan dat zo meteen draaien na tijd zijn. En het heeft ook met dit weer te maken. Dus luister goed mee. Zon, zee bijvoorbeeld. Maar het zou wel eens kunnen waar een aperol in komt. Maar straks ga je dat zo meteen gaan horen.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
2: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden. Aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders, hallo weekend. Goedemorgen. Wakker worden met Stef Lemenaert.
4: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

dankzij ons Nicoleke daar in Aalste hebben we ook alweer een plaat kunnen draaien die te maken heeft met dit weer. Hè. Een aperolletje van Willy Sommers. Ja, ik zie berichten binnenkomen dat het serieus aan het onweren is aan de kust met heel wat regen. Laat ons hopen dat we daarvan gespaard worden natuurlijk. Ja. 10:05. Dat betekent dat we begonnen zijn aan deel 2 van Hallo Weekend. Hier bij Radio Nova, eigenzinnig anders. Het is heel warm, ik kan jou verzekeren, hier in Studio 1 van Radio Nova. Ondertussen achter mij eventjes alweer de airco opgezet. Dan is het doenbaar. Maar momenteel is het 32 graden hier in de studio. Als je zegt, hey, ik hoor Stef wel, maar ik zie hem niet. Wel, dan heb je nu wel de kans om mee te gaan kijken en mee dit programma te volgen. Hoe doe je dat? Je gaat naar onze website www.radionova.be en je klikt door naar de videostream. En ja, voilà, dan krijg je op jouw gsm, op jouw computer of misschien zelfs wel op jouw grote tv. Als je dat kan streamen naar jouw tv, kan je dus gewoon het programma meevolgen via jouw tv. Voilà, zo simpel is dat natuurlijk. Maddie, ja, die bracht ons ook nog eens op een ideetje. Hè. Je had platen gevraagd in verband met zon, warmte, zee en zo. En ik dacht, zegt ze, aan the middle of the road. Solly, solly. Ja, goede keuze.

0: Een plaat die gekozen werd door ons Maddy daar uit Aichem. Middle of the Road was een perfecte keuze. We hebben iemand aan de lijn. Molly uit Aarschot. Een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen,
0: Esther. Ja, ik had niet gezien dat je gebeld had. Mijn excuses. Daarom heb ik jou weer gebeld. Vertel eens, Molly.
1: Je mag de groetjes doen aan u.
0: Dank u.
1: Vrouwtje,
0: ja. Ja.
1: Aan Jacqueline, aan Nancy en Jos.
0: Ja.
1: En aan mijn zus Marijke.
0: Okay.
1: En aan al de luisteraars van Nova.
0: Dank u wel.

0: afgelopen dagen gedaan met dat warme weer? Hoe heb jij dat opgelost voor jouzelf? Hè?
1: Hier binnen gebleven, maar ik moest wel de kindjes naar school doen en terug gaan halen in de hete zon. Die hadden twee halve dagen.
0: Ja, en heb jij er niet van geweten van die warmte? Ik gisteren wel.
1: Ja. Ja, ik heb al een paar nachten niet meer geslapen.
0: Amai, amai. Ja, de zwoele nachten, hè. Amai, amai. Ja. Goed, we gaan die plaat gaan draaien. Welke plaat moeten we voor jou gaan draaien?
1: Oh, dat mag een van Luc van Meeuwen zijn.
0: Luxke van Meeuwen. Wel, ja, we gaan...
1: In de week, morgens, als jij speelt, luister ik ook altijd naar u.
0: Ah, oh, maar dat is heel vriendelijk van jou. Ja, ik weet dat, een fervent fan van Stef, hè? Ja?
1: Ja, ja, zeker.
0: Oké. Wat zeg je?
1: Veel succes. Ja. Een fijne zaterdag en veel succes.
0: Ah, maar dat is voor jou net hetzelfde. En hou je nog een beetje binnen, want vandaag temperaturen tot 35 graden. Hè? Is goed?
1: Ik ben vast. Oké.
0: Oké, dag. Dag Mollieke. Dag. Ja, vriendelijke madame. Molly uit Aarschot. We gaan eens kijken of we nog zo'n platen hebben. Ja, zwoel. Hè? Molly noemde het net op. En als je dan bij elkaar ligt in bed... dan kan dit toch wel eens gebeuren. Goed luisteren, hè?

aanvragen om dit liedje. Wie zingt dat liedje? We gaan dat ook wel eens aanvragen. Misschien bij Gerda Ruud schreef iemand. Ricky Velkin, zo heet deze artiest. Ricky Velkin. En druk je lijf tegen dat van mij. Ja. Als het zo is, zijn er bepaalde mensen die zeggen... Ja, ik wil zweten, ik wil plakken, wat ik niet zo graag heb, maar oké. Molly uit Aarschot vroeg een plaat aan van Luc van Meeuwen. Ook typisch een plaat gevonden van Luc van Meeuwen. Wolken, huis op de wolken. Wolken kan je hebben ook met een onweer of zo. Wel, we gaan hem draaien.

0: hoe goed mijn luisteraars wil zijn. Hè? Het liedje schrijft David. Wel, dat is officieel van Corrie Konings. En goed geraden is het wel. Ja, zegt hij, mevrouw Fanny, die zoekt altijd wat verder. Oké, goed. Dat is bij deze dus juist, hè?
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Hallo weekend.
7: Ik luister altijd naar DJ Stef.
8: Ja, als je niet gestraft bent.
0: Oké, als je niet gestraft bent, dan mag je naar mij luisteren. Is het al geweest dat jij gestraft bent en dat de mama of de papa zegt, of jouw vrouw of man, vandaag luister je niet naar Nova met Stef. Ik zou dat wel eens willen weten. Ik vond dat spotje heel goed, daarom heb ik dat ook zo laten maken. We gaan even kijken. Ondertussen is het 20 over 10 of 10 over 10:30 geworden hier bij Radio Nova. En ik kreeg van iemand een ideetje. Oké, het heeft geen zon te maken. Maar we mogen het ook niet vergeten, want Radio Nova die geeft ook wel een liedje. Ja, een echt persoonlijk liedje. En ik moet nog even gaan kijken. Ik moet het ergens staan hebben. Wie het gevraagd heeft, is een van onze luisteraars. Dat wel. En ik ben benieuwd of ik het meteen kan gaan vinden. En anders draai ik het wel over een paar minuutjes. Hè. Ga ik dat eerst even opzoeken. Aha. Dat hebben we ondertussen gevonden. Radio Nova heeft een liedje helemaal zelf van het radiostation. En dit is het.

Dansen met Radio Nova heet de plaat. Maar Rudy, dat is onze verantwoordelijke van de radio, die zegt: hey Stef, ik heb jou een drietal weken geleden is een nieuwe versie. We hebben een tweede lied van Radio Nova. Waarschijnlijk heb ik daarover gekeken of zo. Rudy, mijn excuses, maar weet één ding. Als je het hebt, dan stuur je het maar even door. En dan ga ik dat zeker en vast wel eens gaan draaien. Wat we nog eventjes kunnen gaan doen, dat is het volgende. Platen met natuurlijk het woord zon of zo in. Moet wel eventjes kunnen. En ik heb er nog zo eentje gevonden dankzij onze luisteraars. Bart van den Bossen,

Ja. Bart van der Boze met Jij bent de zon, jij bent de zee. Binnen een paar minuutjes is het 10:30 en gaan we ook nog even kijken naar het weerbericht voor vandaag. Maar voor we dat doen, ja, nog even ons telefoonnummer meegeven voor onze luisteraars die graag een verzoekje hebben. Ja, vandaag hebben we platen die we graag horen in verband met zon, zee, warmte. Ja, alles wat met dit weer te maken heeft. Wolken hebben we gehad, hè? Luc van Meeuwenhuis op wolken. Ja, kunnen wolken zijn bij onweer of zo. En heb jij zo van die platen waarvan je zegt, hé, die platen die zoekt Stef. Dan wil ik dat wel eens horen. En dat kan op verschillende kanalen. Via ons telefoonnummer 0469-1883-60. Dat is 0469-1883-60. Je kan het ook eventjes doorgeven via onze app van Radio Nova of via mijn persoonlijke Facebookpagina van DJ Stef. Ja, ben benieuwd naar jouw ideeën. Dan kan ik dat even meegeven. We hebben heel wat luisteraars al gereageerd. Onder andere Maddy. En ook Molly, maar David en Fanny, die zijn mij enorm aan het helpen. En waarvoor ook wel bijzondere dank. Laat de zon in je hart. Dit is, jawel, Willy Sommers.

vallen zijn late zon in je hart natuurlijk van Vidi Sommers. Tijd voor het weerbericht. Laten we even gaan kijken. Hè. Vandaag maximale temperaturen 35 graden. Wel weer tropisch heet noem ik dat. Hè. Maar niet te veel buiten lopen. Vooral in de namiddag. En heel wat drinken kan al heel wat oplossen. Vannacht wordt het ook nog redelijk warm. 22 graden. Maar er is een maar. En je moet toch wel opletten, want ze geven een stevig onweertje. En dus wees toch wel waakzaam met heel wat regen en vuurwerk. Morgen zondag, dan gaat het frisser worden met zo'n zestal graden. 29 graden, het gaat aangenamer zijn, geloof me. Met ook in de voormiddag heel wat zon. Namiddag kan er een wolkje passeren, maar het valt nog wel mee. Dan maandag, stukken beter, 26 graden. Ook zonnig weer met af en toe een wolkje. En dat houdt zo aan dat weer met dezelfde temperaturen, 25, 26 graden, de ganse week. Hè. En dan eindigen we daar bij ongeveer 26 graden. Onze Lydia uit Roosendaal is dat. Die belde niet, maar stuurde een berichtje. En ik ga het even voorlezen. Goedemorgen, Stef. Graag een plaatje voor Martin, Rufin, Anja en Johan, Karin en natuurlijk Jan en het ganse Radio Nova team. Alle mensen die ik nog ken en zou vergeten zijn. Maar weet, als ik zeg alle mensen, zeg ze, dan vergeet ik echt niemand. En dat is ook waar. Ook voor alle luisteraars en graag een plaat van Corrie Konings. En wel, Lydia, ik vond zo'n plaat ook lucht, hè? Iets met lucht erin. Er hangt iets in de lucht. En wat is dat? Amore! Er hangt

Nou, wat een mooie plaat. Er hangt iets in de lucht, dat is amore. We gaan verder. Ja, ja, ja, want Gerda, je weet wel, Gerda en Ruud op zondag tussen 9 en 12. Wel, ons Gerda, die vroeg ook eens een plaat aan. En ik vind dat zo lief van haar, want, zegt ze, graag de plaat van Sun of Jamaica. Als je nog niet gedraaid hebt, Stef, en dat voor alle luisteraars. En nu komt het. En voor alle mensen die vandaag moeten werken in die hitte, in die warmte. Wel, daar denk ik ook wel eens aan. Dat is heel lief van ons Gerda dat ze dat doet. Wel, ze krijgt haar plaat direct voor die mensen. Sun of Jamaica. Oh, dat voelt fris aan. De zee. Alle. Als jij nog geen zomerse plaat hebt gevraagd waar zon, zee, lucht, wolken en noem maar op hebt gevraagd. En je zegt, ik heb wel een ideetje. Stuur het even door. En dat kan op verschillende manieren. Via onze website, via onze app van Radio Nova. Of je belt het gewoon door. Stare at my idol.

Een perfecte keuze door ons Gerda gekozen voor alle mensen die ze opnoemde. En ook in het bijzonder voor mensen die natuurlijk moeten werken in die hete temperaturen. De zon zien zakken.

0: Roze, Sam Goris en de zon zien zakken in de zee. Straks heb ik nog zo'n plaat doorgekregen. En het heeft te maken met de zomer van 1969. Denk maar eens goed na. Nou, wie zou dat zijn?
1: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
2: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Hallo weekend.
4: Stef Lindraat.
5: Radio Nova.

Ja, die Summer of 69, zomer, ja, hoort allemaal vandaag in het plaatje. Er waren nog mensen, Gerda, die zei, hey, Stef, moest je nog een plaat zoeken? Wel, heel typisch. En dan denk ik echt terug aan mijn kindertijd. En weet één ding voor onze luisteraars die dat niet weten. Maar Gerda en ik, wij hebben altijd gewoond op zo'n, ja, 500 meter van elkaar. De achterkant van onze mama's en papa's huis. Ja, konden we zien ook naar de achterkant van Gerda. Dus we konden af en toe wel eens zwaaien. En dat is nu nog altijd hetzelfde. Maar ik herinner me nog als kind dat de papa en de mama af en toe en op een cassetje zelf dit draaiden. Met een cassettespeler. Ja, ja. Goed gedaan.

Volgens mij gaan heel wat luisteraars mee hebben gezongen, mee hebben geneurigd. Tijdens bijvoorbeeld de kerst en zo. Denk ik ook aan Rocco Granata en Zomersproetjes. Wel, David en Fanny zijn volop bezig aan het meezoeken. En zeiden ze, hey, we hebben nog een mooie gevonden, Stef. Dat jij kan gebruiken net voor 11 uur in jouw programma. Wel, we gaan hem draaien. Claude François, Le Lundi au Soleil.

Judy die stuurt me een duimpje. Ja, ze is verwend van deze zangerij Claude François en Lelain die Oosterij. Dus bij deze David en Fanny, jullie hebben een perfecte keuze gehad. Net voor half uur, ja, zomerse platen. We zoeken dus dit programma enkel platen met zon, zee, wolken, regen bijvoorbeeld. Het kan ook als het onweert. Noem maar op. Alles wat daarmee te maken heeft, daar zijn we op zoek naar. Eentje kreeg ik nog door. Ja, zwoele zomernachten. Per-

0: Voilà, een hele mooie plaat van Rutger van Barnevelde. Net voor 11 uur.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
2: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 8.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Hallo weekend.
4: Radio Nova.
3: Stef Leeuwenhard.
0: Voilà, dat zijn wij. Nog tot 12 uur, hè. Deel 3 van start gegaan van Hallo Weekend. Morgen, dan is er ook Hallo Weekend met groeten en verzoeken door Gerda en Ruud. Die nemen jullie dan mee tijdens de voormiddag. En ja, misschien hebben zij ook met dit warme weer een ideetje voor of een item in hun programma, hè. Het wordt allemaal afwachten, dus morgen... Ja, ik weet het, hè. Ze gaan me niks vertellen. Nee. Ze zijn heel slim. Oké. Onze collega, en dan heb ik het over Dirk. Wel, die heeft ook eens een berichtje gestuurd. En zegt hij, hey Stef, wat ook met zomer te maken heeft, dat soms de lucht hemelsblauw is. Hier is Wiltura. MUZIEK

hebben ze Dirk daar uit Brussel. Ja, denk in de Brusselse dat hij woont, hè? Hemelsblauw van Wiltura. We hebben er nog platen die met de zomer te maken hebben. En allerhande wat er allemaal mee kan eventjes rondhangen. Bijvoorbeeld donder. Ja, bliksem, donder. Oké, okay, vonken en vuur. Geef maar mee, hè. Vuurwerk. Zo moeilijk is het niet, hè? Wel, Maddy, die is zodanig op zoek naar... En zegt ze, oké, Stef, donder, kan dat? Ja, dat kan. Wel, zegt ze, dan heb ik er eentje gevonden voor jou. Hé, hey, bijzonder bedankt. Leo Sayer, Tender in my heart. Goedemorgen! Ja, dit is Nova. Met Hallo Weekend nog tot 12 uur. Straks geef ik even mee wie je nog kan horen vandaag.

Ja, Thunder in My Heart. Heel speciaal hebben die geraakt voor Maddie nog eens. Die ja, toch wel serieus aan op zoek is naar allemaal van die platen. We hebben er nog eentje voor een jarige. En ik ga het er even bij nemen. Onze jarige vandaag heeft ook een liedje. Maar wie is die jarige? Ja, ik staat geen naam bij. Dus misschien kan ik na de plaat even meegeven. Maar ja... Oké. Heeft wel een goede keuze. Heel de zomer lang. Ja, perfect.

Hij is jarig vandaag geworden, 52. En bij deze, Wim, moest je toch wel luisteren naar Radio Nova. Een zeer gelukkige verjaardag toegewenst vanwege het Franse Nova-team. Goedemorgen, Stefke. Graag een plaatje voor jou en Carla. Ook voor alle DJ's en medewerkers van Radio Nova. Voor alle luisteraars en vrienden. Een plaatje mag je zelf kiezen. Ja, ik weet het, zegt ze. Dan heb ik het over Ilske de Bakker uit Aalst. Je hebt het item Zon, Zee, allemaal daar rond. Dus je mag zelf gaan kiezen welke plaat dat je zou nemen. Wel, heel simpel is dat. Echter is mee. Vultura, zoals die zomer van 10 om te zien. Binnenkort is het weer zover, hè?

0: taalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem. Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.
4: Hallo weekend.
2: De mooiste oldies. De leukste hits met DJ Stef. Luisteren. Listen. Op eigen risico.
5: Ja, luisteren op eigen risico. Maar het is niet gevaarlijk, geloof me. Ik zei ook al, ik ga even meegeven wat onze programmering nog is voor vandaag. Hè. Tot 12 uur is dat live vanuit Studio 1. Ja, daar zitten we dus nu. Hallo, weekend met Stef Levenaert. Tussen 12 en 1 hebben we een kleine pauze. De mensen van onze non-stop, die neemt dat over. Dat is de Freddy. Tussen 13 en 16 uur, siesta met Bert van Aarde. En dan is het ook nog eens de beurt tussen 4 en 6 deze namiddag met de groot op een zaterdag non-stop. Aha, wegens familiale omstandigheden. Oké, okay, goed. Gaat voor natuurlijk, hè, familie en zo. Maar oké, okay, goed. Weet dat onze non-stop heel, heel mooi is. Perfecte keuze door onze computer. Maar ik wil dat ook wel eens zeggen. Dankzij Rudy komen al die mooie platen die jullie dan horen tijdens de non-stop, ja, die passeren dan. En dankzij die man wordt dat allemaal geprogrammeerd in ons systeem. Voilà, dat gezegd zijnde, hebben we nog eens plaatjes om te draaien. Jawel, en ook nog eens een verzoekje. Dat is onze man daar, moet even nadenken, die natuurlijk de kantine daar in Tongerlo aan het kuisen is of was. En zegt hij, Stef, ik wil ook eens een plaatje aanvragen. Lukt dat nog? Een hutje van Babette. Ja, ik weet nog in de zomer, toen ik klein was met andere kameraadjes, toen maakten we altijd in het bos zo'n hutje. Pas erbij.

ja, dat hutje van Babette, die doet het dan toch wel, hè? Want Chris Assepoes, ja, is dat Assepoes, hè? Goedemiddag, schreef hij, lekker de kleedkamers van KFC Tongerlo aan het proper maken met een hoge drukreiniger. Oei, zijn die zo vuil dan? Natuurlijk, zegt hij, eventjes rusten. En dat hutje van de hei, of hutje van Babette, dat zou ik toch wel eens graag willen horen. En dat is bij deze wel gebeurd, hè, Chris? Even kijken naar het uurwerk. Het is 4 minuten voor 11:30 geworden. Ja, oké. Het gaat aardig vooruit, ons programma Hallo Weekend. Maar als je vraagt, Stef, zijn er nog platen die met zon, zee, vakantie en zo te maken hebben? Wat denk je? En de grote vakantie is pas begonnen vanaf vandaag, hè?

van Luc Steno. Weet je wie er vandaag zou 78 jaar zijn geworden? Dankzij Gerda kan ik dat even meegeven. Dat is, of gisteren was dat, ja, pardon. Gisteren was dat op 26 juni, Paul Severs. En dankzij Paul hebben we toch wel hele mooie platen die we nog kunnen draaien van hem. Heeft Paul ook een plaat die met zonneschijn te maken heeft? Wel, dat heeft hij. En heel speciaal voor onze luisteraars.

Een mooie plaat van Paul Severs, Geen Zomer Zonder Jou. Hebben we er nog zo'n platen die met de zomer te maken hebben? Jawel, deze man hier. Ah, mag niet ontbreken vandaag, hè? Als de zon schijnt. Nou, wie dacht je? André van

Weekend van André van Duin natuurlijk. We gaan nog eens naar het weerbericht kijken. Ik zei het al, de afgelopen uren, 35 graden wordt het alweer warm. En als je zo eventjes buiten gaat, dan wordt dat wel drukkend op jouw borst, hè? Vind je zelf niet? Ja, voor de mensen die lijden aan een gezondheidsprobleem, toch altijd oppassen. Hè? Dus 35 graden met zon en wolken, maar vannacht gaan we toch wel eens gevaarlijk weer over ons kunnen krijgen. Met hevig warmteonweders, heel wat regen, bliksem. Ja, zo'n beetje van alles. En veel wind ook, zie ik staan. Dus opletten vannacht. Morgen zondag wordt het ietsjes beter. 6 graden minder dan vandaag. 29 graden. Het gaat doenbaar worden. Met ook zon en wolken. Maandag en de ganse week daarop gaan we temperaturen mogen ervaren van om en bij de 25, 26 graden. Heerlijk. Ja, dat wordt ook alweer terrasjes weer. Maar, zoals ik al zei, doenbaar natuurlijk. Hè. Wel, het is momenteel 7,5 over 11:30 geworden. Hier min zie kapitein. Twee woorden die ook met zomer te maken hebben. Zee en kapitein op de boten die we daar zien. Hè? Hier is Lucy Loes.

0: Ja. Ik was ze bijna vergeten. En door het feit dat we die plaat aan het zoeken zijn over Zomerzee Strand, ja, dan kom ik terecht bij Lucy Luce uit West-Vlaanderen. Zeekapitein. Mijn zeekapitein hangt ook aan de lijn. Ruffin, goedemorgen. Allee, goedemiddag bijna. Vertel eens.
1: Ja, wel tussen een plaatje aan te vragen.
0: Ja, zeg maar.
1: En dat plaatje zou zijn, Toute la femme son belle.
0: Wel, dat heeft ook een link naar de zomer. Hè? Want als je naar de zee gaat, je bent daar op de dijk aan het wandelen. Versta je het? Op het strand?
1: Oh ja, ik versta het.
0: Ruffin, oké, voor wie allemaal? Vertel.
1: Ja, wel voor iedereen. Als men een lijst, het is te warm voor iedereen op te noemen.
0: Oké. Okay. Dus, als ik jou begrijp, voor iedereen die je kent en voor alle luisteraars van Radio Nova.
1: Ja. Voor alle vrienden. Ja, voor iedereen daar kent.
0: Oké. En welke plaat mag het zijn?
1: Toute la femme son belle, van okay. Frank Michael.
0: Van Frank Michael. Ja, zij ook, onlangs is hij overleden, hè?
1: Ja, dus niet zo lang geleden, ja.
0: Oké, goed, dan gaan we die plaat gaan draaien. Zeg maar, hoe houden jullie dat uit met die warmte? Wat doe je om die warmte te bestrijden bij jullie?
1: Wij blijven binnen en de ventilator op en ja.
0: Oké, okay. Ja. En valt dat dan nog mee, de temperatuur binnen? Want hier in mijn studio is het ongeveer om en bij, ik kijk even, 33 graden nu.
1: Hier is nu 30.
0: 30 ja. Bij jullie, amai.
1: Ja. Is 33. Ja.
0: En je hebt het mij horen vertellen, deze nacht wordt het gevaarlijk, dus opletten geblazen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay. Alle. Ruffin, ik hoor Martien op de achtergrond, doe ze daar de groeten. Ik hoop van ze ook nog eens te horen, hè? Ja, dag Martientje! Allee, toute la femme, sans belle. Bedankt hè. Yo, salut, dag.

0: laatste noot gedraaid. Hè. Toet Le Femme Sans Belle, gevraagd door onze Refin uit Roosdal.
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Wij draaien lekker onze eigen goesting.
6: Hallo weekend.
7: Stef Lievenaert.
6: Radio Nova.
0: Ja, nog bij de 13 minuten en dan zijn we aan het einde van het programma. Ik geef nog even mee. Straks tussen 12 en 1 gaan we een rustpauze inlassen en gaat Freddy van de Non-Stop overnemen. Ja, met hele fijne muziek. Echt waar, de moeite waard om jouw radio te laten staan op Radio Nova. Om 1 uur deze namiddag tot 4 uur. Siesta met Bert van Aarde. En dan tussen 2 en 6. Ja, heel uitzonderlijk. Ja, geen De Groot op zaterdag wegens familiale omstandigheden. Ja, Patrick, die kan er niet zijn. En familie, ja, die gaat voor natuurlijk. Hè. En dan, ja, de Freddy, die heeft vandaag een beetje werk. Maar geen nood, hè. Hij heeft jou heel wat fijne, mooie muziek. Zodat jij op je terras of waar je ook maar bent, waar ze naar Radio Nova luisteren, ja, hele leuke, fijne muziek mag gaan verwachten. Warme dagen, dat zijn het. Ah, warme dagen. Raymond

zouden vergeten, hè? Warme dagen van Raymond van het Groene Woud. 9 minuten hebben we nog te gaan. Ik dacht bijvoorbeeld ook aan Bart Kuil. Zeil je voor het eerst? Ja, want aan de zee zijn de zeilboten. Zo wordt er geredeneerd. En goed,

vallen van wind en van water en wind. Hè. We zitten bijna aan het einde van het programma, maar ik neem jullie nog eens mee naar de zee. En met wie gaan we dat doen?

Ja, we gaan naar zee. Wij gaan afsluiten wat ons programma betreft. Hè. Bedankt om het luisteren. Bedankt om mij zoveel te helpen. Vele luisteraars hebben we gehad. Vele mensen die een plaat aanvroegen in verband met de zon, zee en zo. Heel allemaal dikke merci om dat te gaan doen. Wij gaan helaas moeten afscheid nemen. Deze namiddag. Ja, uitzonderlijk kom ik nog even terug. Want Bert van Aarde kan er ook helaas niet zijn. Dus je moet het maar deze namiddag doen met Stef. Bedankt en graag om 1:00. Dan zijn we er gewoon weer. Ja, voilà. Dat gezegd zijnde, eventjes een rustpauze van 1 uurtje. En dan zijn we gewoon weer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog 2 mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar 2 kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
2: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
1: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zoon moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zoon had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zoon moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs, aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30, daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 16 uur. De namiddagshow met Stef Levenaert.

Ziezo, we zijn terug na een uurtje non-stop te hebben bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Ik neem je mee deze namiddag tussen 1 en 4 met de mooiste muziek op een zoele namiddag zoals deze. Ja, Mieke was dat en een kind zonder moeder. Dit is Willem Bart.

I did what I did for Maria. Wat een klassiekertje uit 1971 van Tony Christie. Ja, één keer. Nee, meer, Sammy Moore. Want je hebt al een paar hits op je kerststok.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn we al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè?
2: Ja.
1: Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Dit is Radio Nova.

man uit Nederland, maar dat zal je wel geweten hebben, want we draaien hem regelmatig wel hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders, hè? Wesley Bronkhorst, Ruud en Mieke, The Three Degrees nu.

want als jij echt van me hield, Colinda en Daisy, wat een zwoele namiddag vandaag. Temperaturen om en bij de 35 graden. Morgen nog 29, ja, het is nog warm, maar het zal veel beter zijn. Ray Benjamin.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

Die armen die hebben het nu ook te verduren met die warmte. Ja, zoel. Ja, het is een beetje vermoeiend, hè. Alain Barrière, elle était si jolie.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog 2 mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar 2 kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
2: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
1: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs, aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30, daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 16 uur. De namiddagshow met Stef Leeuwenaert.

Ze woont in Oost-Vlaanderen, Borsbeek, onder meer Evelien Kanoot en Zonder Zorgen. Ziezo, we zitten in de namiddag show, uitzonderlijk, want Bert die kon er vandaag ook niet bij zijn. Dus daarom dit programma. Sineke.

I can hear music, ja, en ik hoor ook muziek in de tuin van de geburen. En welke muziek is dat? Ja, die van Radio Nova. Heel leuk, hè? Tinus van der Weerde.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

De discoplaten aller tijden uit de ethische 1983 Paris Latino van Bandolero. Een man die heel wat zomerse platen heeft gemaakt. Denk maar aan Zeilje voor het eerst. Ook de Marie-Louise en nog heel wat andere hits. Hè. Het is maar kuil. Sorry, zeg, ik kan of kan ik mee met jou? Dat is de vraag.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Liedzangeres van de groep Bon of Band, zonder naam liever, Annie Schilder. Helemaal alleen op het podium heeft ze ook nog gezongen, hè, als solo. Solo, jawel. Adieu, Sherry. Ja, een van haar favoriete plaatjes dat ze graag zong. Ja, heb ik ergens gelezen had. Pascal Laurent, weet je nog wat een nostalgische plaat dit was? Kom terug.

Ziezo, ja, Pascal Rond, ik hoor hem nog altijd graag zingen. En af en toe hoor je die ook wel hier op ons radiostation Ferrari. Ja, die heeft het over die hond Monza, weet je nog? Oké. Wij gaan hierbij afsluiten deel 2. Het gaat er vooruit deze zaterdagmiddag. Ook al is het warm, drink genoeg en misschien die radio een beetje luider. Ja, dat mag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog 2 mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar 2 kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
2: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
1: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs, aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30, daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 16 uur. De namiddagshow met Stef Levenaert.

paar weken geleden zag ik hem nog live op een podium. Wat kan hij toch nog wel goed zingen en ja, dat volk entertainen. Dat is een van zijn favorieten en ook hij kan het, dat wel. Luc Steno was het en geen vreemde meer. Hier is Eden Kane.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Regelmatig hoor je hem bij Radio Nova, Sammy Baker en eentje van Sophia. Dat brengt ons bij een plaat uit 1964. Jawel, Otis Redding en My Girl.

Een zomerse plaat, ja, dat is het toch wel. En met zo'n temperaturen, ja, nostalgie komt toch wel boven. Vreemde Vogels van Claire uit 1975. Dubbel solo, na al die jaren. Fijn dat jullie zo massaal aan het luisteren zijn naar Radio Nova natuurlijk.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

De man die ik persoonlijk wel ken, een fantastisch artiest, hè? John Dennis met Jammer Dan. Wendy van Wanten komt eraan met Blijf Nog in Nacht. Het is zwoel en het gaat nog zwoeler worden.

Nou, ze hoort bij mijn favorietjes, hè, Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Wij gaan afscheid nemen. Dit was de namiddagshow bij Radio Nova. Te vervanging van onze Bert van Aarde. Morgen, na Ruud, zijn we er ook. En Gerda, om 1 uur gaan we nog eens die namiddagshow doen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraardsbergen en Puienbroek in Wachtenbeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè?
3: Ja,
2: ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas en ook sommige ziekenhuizen. Afdelingen zoals geriatrie bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas en ook sommige ziekenhuizen

0: Afdelingen zoals geriatrie bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Wij draaien lekker
2: onze eigen goesting.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas en ook sommige ziekenhuizen. Afdelingen zoals geriatrie bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn 10.000

0: Zijn de mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Is er?

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig. Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas en ook sommige ziekenhuizen afdelingen zoals geriatrie bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
0: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas en ook sommige ziekenhuizen afdelingen zoals geriatrie bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.